0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Rijnande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En tot zover het nieuws. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. En tot zover het nieuws. Vanochtend laat in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt wat drukker dan gebruikelijk. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Op sommige plaatsen is extra vertraging door ongelukken. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard een uur extra reistijd. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Geldermalsen. Ook daar is de vertraging een uur. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam 3 kwartier vertraging na een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar inmiddels weer vrij. A16 Breda richting Rotterdam, 30 minuten vertraging tussen Breda en Dordrecht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum 20 kilometer file. Daar is de vertraging 3 kwartier. En op de A58 van Tilburg naar Breda, daar staat een lange file door een ongeluk tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel 11 kilometer. De vertraging is nog een uur. De rijbaan is inmiddels wel weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl. Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar €100. Ja, 4 voor 100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl. We'll

0: kleine boeren en drukkers.
1: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?

0: Dit is DNO.
1: De inwoners van de gemeente De Wolden krijgen volgend jaar geen extra verhogingen van de belasting. De onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing gaan met 3,3% omhoog. Voor komend jaar wordt een bedrag van ruim 1 miljoen euro uit de algemene reserves gehaald. De regeling van het fonds Initiatiefrijk De Wolden wordt vernieuwd, zodat die meer aansluit bij de ambitie in eigen wijs. Voor volgend jaar is 200.000 euro beschikbaar. Expositieruimte De Reestkamer, onderdeel van de Reestkerk aan Oud-Averreest 5, organiseert van 26 september tot en met 29 november een expositie met als thema pelgrimage. Tot op de dag van vandaag zijn mensen wereldwijd op weg gegaan naar heilige of spiritueel belangrijke plaatsen, als pelgrim op pelgrimage. Tegenwoordig zijn veel pelgrims binnen Europa niet meer op weg vanuit een religieuze overtuiging. Ze zijn op zoek naar bezinning, rust of ontmoeting. De expositie is geopend op zaterdag en zondag van 2 tot 4, maar is gesloten op zondag 18 oktober en 15 november.

zijn de headlines uit het nieuws. In het Noord-Limburgse Well worden huizen opgetild om droog te blijven bij maasoverstromingen. Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Het Pentagon gaf het Amerikaanse Central Command opdracht de voorbereidingen voor grootschalige gevechtsoperaties tegen Iran af te ronden. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.

Dit is DNO. Wat stond er eigenlijk op het menu van de eerste mensen? Het Oermuseum in Diever neemt bezoekers op 8 oktober mee op een smakelijke reis door de prehistorie tijdens de lezing en proeverij Wat aten ze? Aan de hand van de tentoonstelling Oereten, die nog tot 1 november te zien is, duiken sprekers Monique Sol en Jannie van Meurs in de eetgewoonten van onze verre voorouders. De reis begint om 19:30 en kost €6 per persoon. In het Koloniekerkje in Wilhelmina-Oord kun je van 11 tot en met 18 oktober kennis maken met het werk van kunstenaar Neeltje ten Westenend en haar project Groeiend Archief van Reconstructie. In dit project onderzoekt zij hoe er vroeger en nu wordt gekeken naar de vrije koloniën van weldadigheid in Frederiksoord en Wilhelmina-Oord. Ze kijkt bijvoorbeeld naar vroege fotografie van de koloniën, maar ook naar hoe het verhaal vandaag de dag zichtbaar is in het landschap. In de tentoonstelling zie je verschillende resultaten van dit onderzoek.

0: 6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Toch stegen de totale bestedingen met 2,1%. Huishoudens kochten 5,5% meer duurzame goederen, waaronder auto's, elektrische apparaten en huisraad. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. Maatregelen om 4 Natura 2000 gebieden te verbeteren, zoals meer konijnen en Schotse hooglanders in de duinen, moeten dit mogelijk maken. Het kabinet besluit donderdag over een bijdrage van 50 miljoen euro. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende EU-schuld, die momenteel 740 miljard euro bedraagt en in 2027 naar 1 biljoen euro groeit. Oorzaken zijn steun aan Oekraïne, rentestijgingen, defensieuitgaven en het coronaherstelfonds, waaruit nog 112 miljard euro aan herstelbetalingen openstaat. De Rekenkamer trof daarnaast 45 miljard euro aan onregelmatigheden. In het Noord-Limburgse Well worden huizen opgetild om droog te blijven bij maasoverstromingen. Inwoners hebben ervaring met wateroverlast in 1993, 1995 en 2021. Waterschap Limburg verwacht door klimaatverandering vaker hoogwater en verhoogt dijken en creëert ook ruimte voor de rivier. Een oude afgesloten maasarm gaat straks weer stromen als groene rivier voor waterberging en een nieuwe natuur. En tot zover het nieuws. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden.

0: informatie.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
6: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
7: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
8: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.

0: Dit is DNO.
1: De inwoners van de gemeente De Wolden krijgen volgend jaar geen extra verhogingen van de belasting. De onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing gaan met 3,3% omhoog. Voor komend jaar wordt een bedrag van ruim 1 miljoen euro uit de algemene reserves gehaald. De regeling van het fonds Initiatiefrijk De Wolden wordt vernieuwd, zodat die meer aansluit bij de ambitie in eigen wijs. Voor volgend jaar is 200.000 euro beschikbaar. Op zondagochtend 11 oktober klinkt in Vledderveen de warme, veelzijdige klank van 5 saxofoons. Saxofoonquintet Opus 5 verzorgt bij Stichting Welhoven een concert met klassieke muziek en herkenbare lichte melodieën. Op het programma staat muziek van onder andere Mozart, Handel en Haydn. Daarnaast speelt het quintet werk van onder andere Stevie Wonder, Scott Joplin en Barbara Streisand, aangevuld met verschillende golden oldies. Het concert begint om 11 uur. Vanaf 10:30 ben je welkom. De entree bedraagt 15 euro per persoon, inclusief koffie met taart. Betalen kan contant.

zijn de headlines uit het nieuws. Bouwbedrijf BAM neemt AHAK over voor 504 miljoen euro. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. En dan het weer. Vanochtend laat in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Op zaterdag 10 oktober wordt de binnenstad van Hogeveen omgetoverd tot een waar sfeerfestijn tijdens Sfeervol Hogeveen. Met onder andere een boekenmarkt, platenmarkt, mineralenmarkt, streekproducten, lifestylemarkt, straattheater en een kleintje braderie. Deze dag zal worden aangekleed met foodtrucks, drinken en muziek om er een gezellig geheel van te maken. Kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen in oktober op verschillende plekken in Hogeveen gratis kennis maken met kunst, cultuur en techniek tijdens Oktober Kindermaand. De jubileumeditie van het evenement bestaat dit jaar 25 jaar en biedt activiteiten bij onder meer een atelier, de bibliotheek en theater De Tamboer. Oktober Kindermaand vindt niet alleen plaats in Hogeveen, maar in heel Drenthe. Gedurende de maand openen musea, theaters, bibliotheken, muziek- en dansscholen, ateliers en molens hun deuren voor kinderen.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Bouwbedrijf BAM neemt A-Hak over voor 500 miljoen euro. Het bedrijf uit Geldermals is gespecialiseerd in warmtenetten, transportleidingen en energieinfrastructuur. Actief ook in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. A-Hak behaalde vorig jaar bijna 18 miljoen euro winst en telt 900 fulltime medewerkers. BAM verdiende vorig jaar ruim 7 miljard euro aan bouwopdrachten. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure neemt het vroegere snellaadnetwerk van BP over, gaat samenwerken met Essent. In totaal gaat het om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten, inclusief 46 bestaande E.ON-punten. Allemaal in de roze huisstijl van Essent. En tot zover het nieuws. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A1 Hengelo richting Duitsland staat wel file bij de Lutte, 2 kilometer. A7 Afsluitdijk richting Noord-Holland tussen Brezandijk en Den Oever, 2 kilometer. De vertraging is in beide gevallen 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl. Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar 100 euro. Ja, 4 voor 100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?

Op zaterdag 10 oktober wordt de binnenstad van Hoogeveen omgetoverd tot een waar sfeerfestijn tijdens Sfeervol Hoogeveen. Met onder andere een boekenmarkt, platenmarkt, mineralenmarkt, streekproducten, lifestylemarkt, straattheater en een kleintje braderie. Deze dag zal worden aangekleed met foodtrucks, drinken en muziek om er een gezellig geheel van te maken. Toen kanker vorig jaar voor de derde keer het leven van Helma van Blokland uit Havelte op zijn kop zette, zocht ze steun bij lotgenoten. Maar een inloophuis in de buurt vond ze niet. Daarom besloot ze er zelf een op te richten. Elke vrijdagmorgen tussen 10 en 12 zit Helma van Blokland of haar man Peter samen met meerdere vrijwilligers klaar in café De Brug op steenworp afstand van hun huis in Havelte. Hun initiatief heet Anker De Brug. Iedereen die op welke manier dan ook met kanker te maken heeft gehad, is welkom, zegt Helma.

zijn de headlines uit het nieuws. Makelaarsvereniging MVN concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. De 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en conciërge neer. Voor het eerst in 55 maanden is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorg.nl, gestegen. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind volgend jaar 750 regels moeten schrappen. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

De Dwingeler Markt op 12 oktober is een gezellige markt met kramen verspreid over de hele Brink in Dwingelo. Op de Kleine Brink is de kermis ook het weekend ervoor geopend. 'S Ochtends is er een paardenmarkt en een kinderochtend voor de jongste bezoekers. 'S Middags is er een leuke activiteit voor jongvolwassenen, waarna de dag wordt afgesloten met een borrel in de lokale cafés. In het Koloniekerkje in Wilhelmina-Oord kun je van 11 tot en met 18 oktober kennis maken met het werk van kunstenaar Neeltje ten Westenend en haar project Groeiend Archief van Reconstructie. In dit project onderzoekt zij hoe er vroeger en nu wordt gekeken naar de vrije koloniën van weldadigheid in Frederiksoord en Wilhelmina-Oord. Ze kijkt bijvoorbeeld naar vroege fotografie van de koloniën, maar ook naar hoe het verhaal vandaag de dag zichtbaar is in het landschap. In de tentoonstelling zie je verschillende resultaten van dit onderzoek.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande

0: woningen verkocht voor gemiddeld 503.000 euro met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpiets werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. En tot zover het nieuws. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de Duitse grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. Een kwartier extra op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. En de N302 Lelystad richting Harderwijk tussen de N305 en Harderwijk. Een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop via de site venstersoprielke.nl. Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar €100. Ja, 4 voor 100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar

0: truitjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
3: Van wereldclubs tot verborgen parels.
2: FCSurprise.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
0: Wij zijn DNO. I like that. Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO.
1: Binnenkort klinkt er andere muziek dan van het kerkorgel in de middeleeuwse Antoniuskerk in Kolderveen. Bort Hartog en Janneke Molenhuis van de Vega-fabriek zijn voornemens er vanaf november intieme akoestische concerten te gaan organiseren. Het allereerste concert is op vrijdagavond 27 november. In aanloop naar kerst komen de zussen Loes en René Wijnhoven, ofwel Clean Pete, naar Kolderveen om hun diepe liefde voor kerst en kerstmuziek te vieren. Hun optreden verweeft het heilige met het chaotische, waarbij filosofische overdenkingen en klassieke muziek naadloos afgewisseld worden met muzikale uitspattingen. Kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen in oktober op verschillende plekken in Hoogeveen gratis kennis maken met kunst, cultuur en techniek tijdens Oktober Kindermaand. De jubileumeditie van het evenement bestaat dit jaar 25 jaar en biedt activiteiten bij onder meer een atelier, de bibliotheek en theater De Tamboer. Oktober Kindermaand vindt niet alleen plaats in Hoogeveen, maar in heel Drenthe. Gedurende de maand openen musea, theaters, bibliotheken, muziek- en dansscholen, ateliers en molens hun deuren voor kinderen.

zijn de headlines uit het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om achterstanden weg te werken die ontstonden door een hek in 2025. In Gent is de rechtszaak begonnen tegen Dave de K. en zijn ex-vriendin Romy W. wegens de dood van de 4-jarige Dean. Makelaarsvereniging MVN concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. De 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en conciërge neer. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Op zondagochtend 11 oktober klinkt in Vledderveen de warme, veelzijdige klank van 5 saxofoons. Saxofoonquintet Opus 5 verzorgt bij Stichting Welhoven een concert met klassieke muziek en herkenbare lichte melodieën. Op het programma staat muziek van onder andere Mozart, Handel en Haydn. Daarnaast speelt het quintet werk van onder andere Stevie Wonder, Scott Joplin en Barbara Streisand, aangevuld met verschillende golden oldies. Het concert begint om 11 uur. Vanaf 10:30 ben je welkom. De entree bedraagt €15 per persoon, inclusief koffie met taart. Betalen kan contant. In het Koloniekerkje in Wilhelmina-Oord kun je van 11 tot en met 18 oktober kennis maken met het werk van kunstenaar Neeltje ten Westenend en haar project Groeiend Archief van Reconstructie. In dit project onderzoekt zij hoe er vroeger en nu wordt gekeken naar de vrije koloniën van weldadigheid in Frederiksoord en Wilhelmina-Oord. Ze kijkt bijvoorbeeld naar vroege fotografie van de koloniën, maar ook naar hoe het verhaal vandaag de dag zichtbaar is in het landschap. In de tentoonstelling zie je verschillende resultaten van dit onderzoek.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te

0: 84 jaar, 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets met early bird korting nu te koop via de site venstersoprielke.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
3: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.

0: is DNO.
1: Op zaterdag 10 oktober wordt de binnenstad van Hogeveen omgetoverd tot een waar sfeerfestijn tijdens Sfeervol Hogeveen. Met onder andere een boekenmarkt, platenmarkt, mineralenmarkt, streekproducten, lifestylemarkt, straattheater en een kleintje braderie. Deze dag zal worden aangekleed met foodtrucks, drinken en muziek om er een gezellig geheel van te maken. Op zondagochtend 11 oktober klinkt in Vledderveen de warme, veelzijdige klank van 5 saxofoons. Saxofoonquintet Opus 5 verzorgt bij Stichting Welhoven een concert met klassieke muziek en herkenbare lichte melodieën. Op het programma staat muziek van onder andere Mozart, Handel en Haydn. Daarnaast speelt het quintet werk van onder andere Stevie Wonder, Scott Joplin en Barbara Streisand, aangevuld met verschillende golden oldies. Het concert begint om 11 uur. Vanaf 10:30 ben je welkom. De entree bedraagt €15 per persoon, inclusief koffie met taart. Betalen kan contant.

zijn de headlines uit het nieuws. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Pont bedreigde. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst, BND, August Hanning, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij is aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlinie in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood. Makelaars zien dat bij ongeveer een kwart van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Binnenkort klinkt er andere muziek dan van het kerkorgel in de middeleeuwse Antoniuskerk in Kolderveen. Bort Hartog en Janneke Molenhuis van de Vega-fabriek zijn voornemens er vanaf november intieme akoestische concerten te gaan organiseren. Het allereerste concert is op vrijdagavond 27 november. In aanloop naar kerst komen de zussen Loes en René Wijnhoven, ofwel Clean Pete, naar Kolderveen om hun diepe liefde voor kerst en kerstmuziek te vieren. Hun optreden verweeft het heilige met het chaotische, waarbij filosofische overdenkingen en klassieke muziek naadloos afgewisseld worden met muzikale uitspattingen. Toen kanker vorig jaar voor de derde keer het leven van Helma van Blokland uit Havelte op zijn kop zette, zocht ze steun bij lotgenoten. Maar een inloophuis in de buurt vond ze niet. Daarom besloot ze er zelf een op te richten. Elke vrijdagmorgen tussen 10 en 12 zit Helma van Blokland of haar man Peter samen met meerdere vrijwilligers klaar in café De Brug op steenworp afstand van een huis in Havelte. Hun initiatief heet Anker De Brug. Iedereen die op welke manier dan ook met kanker te maken heeft gehad, is welkom, zegt Helma.

0: ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkom bij

is uit het nieuws. De botsing tussen een passagiersvliegtuig en een Black Hawk helikopter boven Washington vorig jaar kwam door meerdere systeemfouten. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger. Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd tijdens onderwijsprotesten in Frankrijk. Ruim 70.000 mensen gingen de straat op. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. De Britse militaire politie heeft twee mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hekkenterrein opgegaan. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: goedkoper wilt tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
3: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
5: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De botsing tussen een passagiersvliegtuig en een Black Hawk helikopter boven Washington vorig jaar kwam door meerdere systeemfouten. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger. Twee radioverbindingen vielen weg, waardoor de helikopterbemanning belangrijke informatie miste. Ook waren er technische problemen en ontbrak een waarschuwingssysteem voor botsingen. Bij de crash kwamen 67 personen om. Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd tijdens onderwijsprotesten in Frankrijk. Ruim 70.000 mensen gingen de straat op. Studenten en scholieren blokkeren al 3 weken onderwijsinstellingen en eisen hervormingen. De regering komt met een noodplan, maar demonstranten vinden dat onvoldoende en protesteren dinsdag opnieuw. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. De Britse militaire politie heeft 2 mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hekkenterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. En tot zover het nieuws. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind.